Serigne Touba neena waccona mag yeen waxna ngeen deug ma jef ngeen gis ma bindu baye.

Serigne Touba neena waccona mag yeen waxna ngeen deug ma jef ngeen gis ma bind baye.